0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Volgens cijfers van de federale politie zijn dit jaar al 57 schietpartijen geregistreerd.

0: geregistreerd in de 19 Brusselse gemeenten. Daarbij zijn 2 doden gevallen en 21 gewonden, onder wie enkele ernstig. Het overgrote deel van de feiten was gelinkt aan de drughandel van diverse bendes in de hoofdstad. Aan dit tempo breekt Brussel dit jaar opnieuw een triest record. In Colombia zijn na de zware aardbeving van vorige maandag nu al 320 doden geteld. Er zijn ook 4500 gewonden en 260 mensen blijven vermist. De autoriteiten achten het erg onwaarschijnlijk dat zij nog levend gevonden worden. De regering heeft zo pas weer de noodtoestand uitgeroepen voor grote delen van het land om zo sneller geld vrij te maken voor noodhulp. Colombia schat de kost voor de heropbouw op meer dan 11 miljard euro. In de VS is een vrouw van 35 opgepakt die een aanslag beraamde op het Capitool van New York, het gebouw waar de regering van die staat zetelt. Het gaat om een geradicaliseerde moslima die ook online haat predikte. Undercoveragenten konden haar in de val lokken voor ze kon toeslaan. Volgens de federale aanklager riskeert ze 20 jaar cel. De Red Panthers staan in de tweede ronde van het WK hockey. Daar ging wel een thriller aan vooraf. Pas in het laatste kwart van de wedstrijd konden ze de 0-1 achterstand tegen Ierland ombuigen tot een 2-1 zege. Ook Spanje stoot door als tweede uit de groep van België. Julien Alaphilippe stopt per direct met profielrennen. Dat schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. De Tour was zijn laatste koers. De tweevoudige wereldkampioen won ook 6 toerritten en 1 keer Milaan-San Remo. Hij had nog een contract voor een jaar bij de Tudor-ploeg. Alaphilippe is 34. In de Conference League voetbal raakte AA Gent thuis niet verder dan 0-0 tegen het Schotse Hibernian. In een match met amper kansen stopte Davy Roef een penalty. In de voorrondes van de Europa League wonnen de beide Belgische teams wel. Anderlecht vlot met 0-3 bij Karat Almaty in Kazachstan. Sint-Truiden stunte thuis bij zijn Europese debuut met een 1-0 zege tegen Omonia Nicosia uit Cyprus. De goal viel diep in blessuretijd. Alle terugwedstrijden vinden volgende donderdag plaats. Afwisselend wolken en opklaringen vandaag met maxima niet hoger dan 20 graden. Het blijft wel overwegend droog. In het weekend krijgen we af en toe de zon te zien.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Volgens cijfers van de federale politie zijn dit jaar al 57 schietpartijen geregistreerd in de 19 Brusselse gemeenten. Daarbij zijn 2 doden gevallen en 21 gewonden, onder wie enkele ernstig. Het overgrote deel van de feiten was gelinkt aan de drughandel van diverse bendes in de hoofdstad. Aan dit tempo breekt Brussel dit jaar opnieuw een triest record. In Colombia zijn na de zware aardbeving van vorige maandag nu al 320 doden geteld. Er zijn ook 4500 gewonden en 260 mensen blijven vermist. De autoriteiten achten het erg onwaarschijnlijk dat zij nog levend gevonden worden. De regering heeft zo pas weer de noodtoestand uitgeroepen voor grote delen van het land om zo sneller geld vrij te maken voor noodhulp. Colombia schat de kost voor de heropbouw op meer dan 11 miljard euro. In de VS is een vrouw van 35 opgepakt die een aanslag beraamde op het Capitool van New York, het gebouw waar de regering van die staat zetelt. Het gaat om

0: Een geradicaliseerde moslima die ook online haat predikte. Undercoveragenten konden haar in de val lokken voor ze kon toeslaan. Volgens de federale aanklager riskeert ze 20 jaar cel. De Red Panthers staan in de tweede ronde van het WK hockey. Daar ging wel een thriller aan vooraf. Pas in het laatste kwart van de wedstrijd konden ze de 0-1 achterstand tegen Ierland ombuigen tot een 2-1 zege. Ook Spanje stoot door als tweede uit de groep van België. Julien Alaphilippe stopt per direct met profwielrennen. Dat schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. De Tour was zijn laatste koers. De tweevoudige wereldkampioen won ook 6 toerritten en 1 keer Milan-San Remo. Hij had nog een contract voor een jaar bij de Tudor-ploeg. Alaphilippe is 34. In de Conference League voetbal raakte AA Gent thuis niet verder dan 0-0 tegen het Schotse Hibernian. In een match met amper kansen stopte Davy Roef een penalty. In de voorrondes van de Europa League wonnen de beide Belgische teams wel. Anderlecht vlot met 0-3 bij Karat Almaty in Kazachstan. Sint-Truiden stunte thuis bij zijn Europese debuut met een 1-0 zege tegen Omonia Nicosia uit Cyprus. De goal viel diep in blessuretijd. Alle terugwedstrijden vinden volgende donderdag plaats. Afwisselend wolken en opklaringen vandaag met maxima niet hoger dan 20 graden. Het blijft wel overwegend droog. In het weekend krijgen we af en toe de zon te zien.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De Ochtendstond met Stef Leeuwenaert.

minuten over 7 en welkom in onze ochtendstond bij Radio Nova. Willem Bart danst nog eenmaal met mij. Ja, over dansen gesproken. Ik denk niet dat ze in het Verenigd Koninkrijk tegenwoordig dansen. Want de Britse premier Andy Burnham heeft duidelijk gemaakt dat prins Harry en Meghan Markle geen staatsbeveiliging zullen krijgen wanneer ze opnieuw in het Verenigd Koninkrijk komen wonen. Dat is een privézaak, dat klinkt zo. Ja, dat is goed nieuws voor de belastingbetalers, want hun beveiliging kost dan ongeveer, hou je vast, 5,8 miljoen euro per jaar.

Wat een klassieker uit 1967. The Cats met Love of the Coming People. Er is er eentje jarig hier ten huize. En ons Carla, ja, die wordt vandaag 54. Een gelukkige verjaardag, Carla. Vanwege het ganse Radio Nova-team. Laura Lien en Dien Delanois. Van bij het begin.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Dit is Radio Nova.

Wat een stem, hè? Noam en No Time of Time to Cry. Anne Tilly, 88, overleden. Hoe ze uitgroeide eigenlijk tot een Iron Lady van de Treurjaren. Lees het na in het Highland.be. Fijn dat jullie zo alweer allemaal aan het luisteren zijn naar de ochtendstond hier bij Radio Nova. Elke werkdag tussen 7 en 9, net voor Jantje Bakker, Frank Verkooijen.

De jaren van 10 om te zien, hè, Pascal Laurent. En ik wil leven met jou. Meta-topman Mark Zuckerberg. Wel, die koopt een kasteel in Ierland. Amai, ja, die heeft geld, hè.

uit 1985, uitgebracht door Caroline, want achter het masker. Wie is er jarig als bekende BV's vandaag? Dat is Kevin Janssens, een Vlaamse acteur, bekend van de Patrick Vermist. En Fairtrade wordt vandaag 47 jaar. Ook Katrien Koots, de actrice bekend uit onder meer Familie, als Leen van den Bossen. En Vermist viert dus ook haar verjaardag vandaag. Zeg niet.

0: Ze won ooit het Songfestival, Eurosongfestival met J'aime la vie. Hier was ze dus.
1: Sandra Kim?
0: Ja. Nee, laat mij nooit alleen. We laten jou niet alleen, hè.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Volgens cijfers van de federale politie zijn dit jaar al 57 schietpartijen geregistreerd in de 19 Brusselse gemeenten. Daarbij zijn 2 doden gevallen en 21 gewonden, onder wie enkele ernstig. Het overgrote deel van de feiten was gelinkt aan de drughandel van diverse bendes in de hoofdstad. Aan dit tempo breekt Brussel dit jaar opnieuw een triest record. In Colombia zijn na de zware aardbeving van vorige maandag nu al 320 doden geteld.

0: Er zijn ook 4500 gewonden en 260 mensen blijven vermist. De autoriteiten achten het erg onwaarschijnlijk dat zij nog levend gevonden worden. De regering heeft zo pas weer de noodtoestand uitgeroepen voor grote delen van het land om zo sneller geld vrij te maken voor noodhulp. Colombia schat de kost voor de heropbouw op meer dan 11 miljard euro. In de VS is een vrouw van 35 opgepakt die een aanslag beraamde op het Capitool van New York, het gebouw waar de regering van die staat zetelt. Het gaat om een geradicaliseerde moslima die ook online haat predikte. Undercoveragenten konden haar in de val lokken voor ze kon toeslaan. Volgens de federale aanklager riskeert ze 20 jaar cel. De Red Panthers staan in de tweede ronde van het WK hockey. Daar ging wel een thriller aan vooraf. Pas in het laatste kwart van de wedstrijd konden ze de 0-1 achterstand tegen Ierland ombuigen tot een 2-1 zege. Ook Spanje stoot door als tweede uit de groep van België. Julien Alaphilippe stopt per direct met profwielrennen. Dat schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. De Tour was zijn laatste koers. De tweevoudige wereldkampioen won ook 6 toerritten en 1 keer Milan-San Remo. Hij had nog een contract voor een jaar bij de Tudor-ploeg. Alaphilippe is 34. In de Conference League voetbal raakte AA Gent thuis niet verder dan 0-0 tegen het Schotse Hibernian. In een match met amper kansen stopte Davy Roef een penalty. In de voorrondes van de Europa League wonnen de beide Belgische teams wel. Anderlecht vlot met 0-3 bij Karat Almaty in Kazachstan. Sint-Truiden stunte thuis bij zijn Europese debuut met een 1-0 zege tegen Omonia Nicosia uit Cyprus. De goal viel diep in blessuretijd. Alle terugwedstrijden vinden volgende donderdag plaats. Afwisselend wolken en opklaringen vandaag met maxima niet hoger dan 20 graden. Het blijft wel overwegend droog. In het weekend krijgen we af en toe de zon te zien.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De Ochtendstond. Met Stef Leeuwenaert.

Ziezo, beland in deel 2 van onze ochtendstond bij Radio Nova. Elke werkdag, ik zei het vorige uur al, elke werkdag dus tussen 7 en 9, net voor Jantje Bakker. Deel 2 dus, Jurgen Geers en mijn douchie.

Paul Anka, zo lang is het geleden, 1969, hè, met Good Night My Love. Ik weet niet of je het gisteren ook zag tijdens het nieuws op tv. Mini tornado verwoest huis in een dorpje op de of aan de Hoge Venen. Droombeelden tonen hoe de woning deels is ingestort. Ja, je kan het dus nalezen via truilen.be.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

Wat een mooie plaat, is bijna vergeten. Ja, ik was ze vergeten, eerlijk gezegd. John Terra en Diana, ik denk aan jou. Ons Nicoleke uit Aalst, die is ook aan het luisteren. Heel speciaal voor haar, Freddie Queen, Spanish Eyes. MUZIEK

0: altijd.
1: De waarheid is altijd beter dan een leugen. Lucas en Gea Hulshof. Bitcoin voor het eerst in ruim 2 maanden meer dan $70.000 waard.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

0: Bel. Als er een probleempje is, volgens elke taalman. Hè. Wel, misschien is er ook gebeld geweest tussen koning Charles, want die vernam het nieuws over verhuis van Harry en Meghan pas zondag. Koninklijke familie, ja, die had graag meer tijd gehad om zich voor te bereiden.
1: Regarde ta montre, il est

fantastische muziek van de Romeo's. Als ze lacht, wij gaan afscheid nemen. Zometeen Jan Bakker om 11 uur. Ruud van Opstal, 2 uur is het de beurt aan Frank de Groef. En dan om 4 uur hebben we ook nog eens Patrick Barré die langskomt. Dus alle reden genoeg om hem te laten staan op Radio Nova. Tot morgen vanaf 9 uur samen met Stonzie.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: In de Hoge Venen blijft de toestand verbeteren, maar het werk van de brandweer zit er nog niet op. Dat zegt de provincie-gouverneur van Luik. Afgelopen nacht zijn zo'n 100 brandweerlieden ter plaatse gebleven om de branden in de gaten te houden en heropflakkeringen te voorkomen. Eerst raakte al bekend dat de grote natuurbrand volledig onder controle is. Een deel van de Limburgse brandweer heeft het gebied al verlaten. Het is nog altijd niet toegankelijk voor toeristen. Stuwdammen van Eupen en Gilip gaan wel weer open voor wandelaars. De gouverneur van Luik vraagt ook om zelf geen dieren te redden. Daarvoor staan gespecialiseerde hulpverleners in. 6 op de 10 Belgen vinden een goede balans tussen werk en privé doorslaggevend bij de keuze voor een job. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Vorig jaar waren dat er nog maar 5 op de 10. We hechten vooral belang aan genoeg vakantiedagen, een flexibel werkrooster en haalbare verwachtingen van onze werkgever. Toch blijft het loon nog altijd de belangrijkste factor om voor een bepaalde job te gaan. In het Nederlandse Sittard heeft een politieagent een man van 34 neergeschoten op het stationsplein in de buurt van het politiekantoor. De politie had een melding gekregen van een verdachte situatie, maar het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. De man uit Nijmegen kreeg een kogel in het been. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De plannen van Israël om meer dan 1200 nieuwe woningen te bouwen in de buurt van Oost-Jeruzalem zorgen voor internationale verontwaardiging. Het gaat om een gebied op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens critici dreigt de bouw het Palestijnse gebied verder op te delen, waardoor de oprichting van een aaneengesloten Palestijnse staat onmogelijk wordt. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada noemen de plannen onaanvaardbaar en eisen dat Israël ze intrekt. Ook VN-topman Guterres is er niet over te spreken. Het is eerst droog met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en gaat het opnieuw regenen. Er is ook kans op onweer. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het Muziekpaleis. Met Jan.

Ja, inderdaad. Zo kennen we ze weer. En we zijn ze nog niet vergeten. Onze Margriet met Lekker Blijven Hangen. Goedemorgen, morgen. We zijn vrijdag. Dank u wel ook in de richting van Stef Leeuwenhaard voor zijn programma van

Rudy de Wit, dit is zo'n dag. Een bord op de provinciale recreatiedomein, de Ster in Oost-Vlaamse Sint-Niklaas, dat in vier talen is opgesteld, die moet worden weggehaald. Dat bevestigt de burgemeester Lieve Hans Gutter. Op vraag van de onafhankelijke gemeenteraadslid Frans Wijmeers. Overheidsdiensten mogen in Vlaanderen doorgaans alleen in het Nederlands communiceren. Terug naar 978. Pussycat.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Wij draaien lekker onze eigen goesting. Jan.

de New Seekers met Big Steel or Burrow. Bij twee scheepswrakken in de Belgische Noordzee recupereerden duikers meer dan 8000 lode visgewichten die door hengelaars waren verloren. Nochtans waar door de vrijtijdsvissers niet gevist worden in de buurt van die wrakken. Enerzijds willen we de wrakken beschermen om het verleden te verklaren. Anderzijds willen we ook kijken of we een antwoord kunnen bieden op de actuele thema's.

samen vooruit, Freek van Rooij. Het mooiste moet nog komen. Hot Chocolate met deze hit uit 1978.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova. Jan Bakker.

Toch wel prachtig deze classic van Vicky Leandros met Après toi. Het warme zomerweer laat zich de volgende dagen dus niet zien. Vandaag krijgen we dus regen en soms onweer met felle rukwinden. Ook morgen blijft het wisselvallig en zondag dan zou het droog blijven. Maar voor echt warm weer moeten we wachten tot dinsdag.

We gaan terug naar de jaren 60 met Runaround Sue. Ja, straks na 10 uur ben ik er graag terug bij. Tweede gedeelte van het Muziekpaleis hier bij Nova. We blijven lekker in de jaren 60 met de heer Rob de Nijs. The King of the Roads.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: In de Hoge Venen blijft de toestand verbeteren. Maar het werk van de brandweer zit er nog niet op. Dat zegt de provincie-gouverneur van Luik. Afgelopen nacht zijn zo'n 100 brandweerlieden ter plaatse gebleven om de branden in de gaten te houden en heropflakkeringen te voorkomen. Eerst raakte al bekend dat de grote natuurbrand volledig onder controle is. Een deel van de Limburgse brandweer heeft het gebied al verlaten. Het is nog altijd niet toegankelijk voor toeristen. De stuwdammen van Eupen en Gilip gaan wel weer open voor wandelaars. De gouverneur van Luik vraagt

0: zorgt ook om zelf geen dieren te redden. Daarvoor staan gespecialiseerde hulpverleners in. 6 op de 10 Belgen vinden een goede balans tussen werk en privé doorslaggevend bij de keuze voor een job. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Vorig jaar waren dat er nog maar 5 op de 10. We hechten vooral belang aan genoeg vakantiedagen, een flexibel werkrooster en haalbare verwachtingen van onze werkgever. Toch blijft het loon nog altijd de belangrijkste factor om voor een bepaalde job te gaan. In het Nederlandse Sittard heeft een politieagent een man van 34 neergeschoten op het stationsplein in de buurt van het politiekantoor. De politie had een melding gekregen van een verdachte situatie, maar het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. De man uit Nijmegen kreeg een kogel in het been. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De plannen van Israël om meer dan 1200 nieuwe woningen te bouwen in de buurt van Oost-Jeruzalem zorgen voor internationale verontwaardiging. Het gaat om een gebied op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens critici dreigt de bouw het Palestijnse gebied verder op te delen, waardoor de oprichting van een aaneengesloten Palestijnse staat onmogelijk wordt. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada noemen de plannen onaanvaardbaar en eisen dat Israël ze intrekt. Ook VN-topman Guterres is er niet over te spreken. Het is eerst droog met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en gaat het opnieuw regenen. Er is ook kans op onweer. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Jan Bakker.

Brindley Old Wijn. Aanstaande zondag moet je zeker gaan afzakken naar Goik. Op zondag 23 augustus klinkt het op het Kerkplein in Goik een bijzonder muzikaal protest. Om 14 uur brengen de liefst 500 deelnemers van de stage voor volksmuziek samen de laatste noot van Herman de Wit. Met het gezamenlijke muziekstuk wil Muziek Mozaïek publiek protesteren tegen de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Caroline Genet, om de organisatie vanaf 1 januari volledig zonder subsidies te laten werken.

Nederlandstalig werk van Jovalli, Leven en Laten Leven. Radio Nova, iedere dag weer eigenzinnig en anders. Van maandag tot vrijdag het Muziekpaleis.

0: nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
2: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
3: Radio Nova.
4: Eigenzinnig.
3: Anders.
5: Dit is Radio Nova met Jan Bakker.

De Flamingos met Bésame Mucho. Muziek van Grapdame, de taal der liefde.

0: Redzame en de taal der liefde. Momenteel is het festival Pukkelpop bezig en plotseling, ja, dan gebeurt het. Dan wandelt Pommelie Thijs Caswell het podium op tijdens het optreden van Mo op Pukkelpop. De verrassing, ze brengen samen het liedje Het Midden van zo'n 2 jaar geleden.
1: Ik

Wij gaan terug naar de jaren 90 met Shanna en de Orgelman. Henk stelt hier bij Nova: mis jij me ook?

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Radio Nova.
4: Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort. Jan Bon.

Mijn uithoudingsvermogen. Ja, Tony Servi heel de nacht, dus doe het met mij. Zeg bedankt voor het luisteren. Nog veel plezier met Ruud van Opstal. Hij komt er zo meteen aan. Mag ik u een fantastisch weekend gaan toewensen. Aanstaande maandag ben ik er terug bij. You.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: In de Hoge Venen blijft de toestand verbeteren. Maar het werk van de brandweer zit er nog niet op. Dat zegt de provincie-gouverneur van Luik. Afgelopen nacht zijn zo'n 100 brandweerlieden ter plaatse gebleven om de branden in de gaten te houden en heropflakkeringen te voorkomen. Eerst raakte al bekend dat de grote natuurbrand volledig onder controle is. Een deel van de Limburgse brandweer heeft het gebied al verlaten. Het is nog altijd niet toegankelijk voor toeristen. De stuwdammen van Eupen en Gilip gaan wel weer open voor wandelaars. De gouverneur van Luik vraagt ook om zelf geen dieren te redden. Daarvoor staan gespecialiseerde hulpverleners in. 6 op de 10 Belgen vinden een goede balans tussen werk en privé doorslaggevend bij de keuze voor een job. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Vorig jaar waren dat er nog maar 5 op de 10. We hechten vooral belang aan genoeg vakantiedagen, een flexibel werkrooster en haalbare verwachtingen van onze werkgever. Toch blijft het loon nog altijd de belangrijkste factor om voor een bepaalde job te gaan. In het Nederlandse Sittard heeft een politieagent een man van 34 neergeschoten op het stationsplein in de buurt van het politiekantoor. De politie had een melding gekregen van een verdachte situatie, maar het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. De man uit Nijmegen kreeg een kogel in het been. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De plannen van Israël om meer dan 1200 nieuwe woningen te bouwen in de buurt van Oost-Jeruzalem zorgen voor internationale verontwaardiging. Het gaat om een gebied op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens critici dreigt de bouw het Palestijnse gebied verder op te delen, waardoor de oprichting van een aaneengesloten Palestijnse staat onmogelijk wordt. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada noemen de plannen onaanvaardbaar en eisen dat Israël ze intrekt. Ook VN-topman Guterres is er niet over te spreken. Het is eerst droog met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en gaat het opnieuw regenen. Er is ook kans op onweer. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Goedemorgen. Van Opstal op Radio Nova.
3: De lekkerste oldies.
4: En heel veel Nederlandstalig.
3: Dit is Lunchen met Ruud.

Ze hebben niet al te lang bestaan, hoor, deze band, The Love Affair, van 1966 tot en met 1971. En in die periode scoorden ze een hele grote nummer 1 notering. Het gebeurde allemaal in 1968 in Engeland. Dat was inderdaad die welgekende The Love Affair. Zo, haha. Goedemorgen allemaal. 11 uur voorbij bij Radio Nova. Uw dagelijkse afspraak in Lunchje met Ruud. We gaan eerst even natuurlijk onze allerbeste Jan bedanken voor de afgelopen 2 uren. Het Muziekpaleis. Fijne muziek was het, Jan. De nodige actualiteit. Hij heeft met jullie al even door de kranten gegaan van deze morgen. En trouwens vanmorgen al heel vroeg Stef Levenaert aan het woord hier. Dus het is al een best een vrolijk dagje geweest hier op Radio Nova. Ja, het is vrijdag vandaag. Altijd plezant. Het weekend staat weer voor de deur. Ja, er is natuurlijk één nadeel aan. We schuiven elke keer wat verder op. En dat wil zeggen dat ja, de vakantie zo langzaam op zijn einde gaat. Volgende week is het alweer de allerlaatste week voor de schoolvakantie. De meeste mensen zijn allemaal alweer aan het werk. Wat gaan we de komende 2 uur doen? Net als u van me gewend bent, natuurlijk weer de allerleukste muziek draaien. We hebben straks in deel 2 van het programma onze plaat van de dag. Gerda komt heel even binnenwippen. En dat allemaal voor de quote van de dag, zo rond 12:30. Hebben jullie daar zin in? Huh? Jullie moeten het zelf weten natuurlijk, maar jullie kunnen vandaag eens exclusief meekijken in onze studio van Radio Nova. Heel even naar onze website gaan, radionova.be. Even de videostream aanklikken, wat ondertussen al wel enkele mensen hebben gedaan. Ja, goedemorgen, even zwaaien. Hè? Dankjewel allemaal om mee te kijken. Fijne muziek. Ik heb voor jullie van alles wat, de allerfijnste klassiekers. We hebben natuurlijk ook Nederlandstalig werk, maar in Vlaanderen wordt er ook volop nieuwe muziek gemaakt. Onze krullenbol van vroeger, onze blonde krullenbol Phil Kevin, die heeft ondertussen een nieuwe plaat uit. Olé!

begon in de jaren 60 allemaal als Manfred Mann. En daarna werd het in de jaren 70 de Manfred Mann's Earth Band. Dit was inderdaad A Blinded by the Light. Ik krijg hier net een mailtje. Een mailtje van de Nationale Loterij dat ik vanavond zeker moet meespelen. Want in de pot zit er weer 49 miljoen euro. Dus ik denk dat we toch maar weer eens een gokje moeten gaan wagen. Goedemorgen allemaal. Mochten jullie net jullie radio aanzetten, dat zou zo goed kunnen. Dit is Lunchen met Ruud op de vrijdag vandaag 21 augustus. Bent u vandaag al op onze Facebookpagina geweest? Wel, dan heeft u gezien dat er vandaag een herinnering opstaat aan Kenny. Kenny Rogers, jawel. Kenny Rogers was een Amerikaans countryzanger. Hij deed liedjes schrijven. Hij was ook acteur en hij groeide uit tot een van de meest invloedrijke figuren binnen de country en de popmuziek. Zijn carrière besloeg meer dan 50 jaar en hij stond vooral bekend om zijn baritonstem. Zijn hele mooie stem. Hij scoorde redelijk wat hits. En ik heb er van hem eens eentje opgezocht. En dat wil ik heel graag draaien hier op de radio. Prachtnummer. Cowards of the Country. Cowards of the Country.

Het is een plaat die later ook nog werd verfilmd. Een herinnering aan Kenny Rogers. Al de informatie rond deze beste man te lezen op de Facebookpagina van Radio Nova. Ja, de herinneringen, de verjaardagen, ze komen daar elke dag allemaal op. Gerda die zorgt er allemaal voor. Ook Dominique Grant, daar hebben we een herinnering aan. Dat gaan we straks in deel 2 doen van Lunchen met Ruud. Maar ja, we gingen vandaag een weekend een klein beetje op gang trekken. Wel, misschien een weekend naar de kroeg.

0: Een spiksplinter nieuwe plaat voor Mart Hoogkamer uit Nederland. Hele grote man al daar. Hij treedt heel vaak op. Misschien gebeurt dat binnenkort ook wel eens een keertje in Vlaanderen. Maar hier bij Radio Nova, ja, daar draaien we hem. Hè. Zijn nieuwste nummer, dat heet Kroegen in de Hemel. Ik zie dat hier ondertussen ook nog wat berichten binnenkomen via onze Radio Nova-app. Nog wat verzoekplaten en dergelijke. Wel, we gaan ze zo meteen behandelen na de reclame.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Dit is...

Ja, we zijn er afgelopen woensdag nog geweest. De zee en het strand hebben we gezien, maar de zon, nee, die liet het afweten. De regen viel met bakken uit de lucht. Ja, we zitten nu eenmaal in een week waarin het weer allemaal wat minder is. Ook volgende week zouden we toch regelmatig regen en wat onbuien, wat we buien krijgen en dergelijke. Dus ja, Lux Steenho, de zomer op de radio, die gaat hier natuurlijk nog eventjes verder. Dat was zon, zee en strand. Er is, zijn wat berichten binnengekomen via onze Radio Nova app. Want Carla, en dan zal u denken, ja, wie is Carla? Wel, Carla Andries, de madame van Stef Levenaert. Ze is jarig vandaag, dus hiep hiep, hoera voor Carla. En Anja de Sager, die stuurde een berichtje. Graag zou ik een plaat willen aanvragen voor de verjaardag van Carla. En dat mocht een country en western plaat zijn. Dus ik ben gaan zoeken. Ik heb er wel eentje gevonden. Helemaal in de stijl van de country en western. Jawel, want Carla die houdt ervan. Dit is Alan Jackson. Dit is Little Bitty. Goedemorgen allemaal. Welkom in de lunch.

Ja, ja, helemaal speciaal gedraaid voor Carla, haar verjaardag. Carla, de madame achter Stef Leeuwenaar. De plaat kreeg je aangeboden, Carla, allemaal namens Anja en Jan Bakker. Die op dit moment aan het luisteren zijn naar onze radio. En dan brengt mij dat al heel snel bij Rob de Nijs. Ja, ook hem gaan we draaien hier op de vrijdag bij Radio Nova. Een goede morgen allemaal. Tot en met 1 uur is dit een lunchje met Ruud. Heb je me wat te vertellen? Wel, wil je een plaat horen op de radio? Stuur het er vlug even door naar via de Radio Nova app. Oftewel via onze website www.radionova.be. Dit is dus Rob de Nijs. Hou me vast, want ik ga vallen.

0: Ruud van Opstal. Ruud van Opstal. Met de grootste klassiekers. En het beste van vandaag.
1: Je praat groot, je speelt het hard.

0: oprecht.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit

Het is een nummer dat ze hier in België ook kunnen smaken. Hè? Want hij werd door de grote televisiezenders zelfs uitgenodigd om het nummer hier een keertje in België komen te brengen. Hè? Naar het grote succes in Nederland. Hij heeft zichzelf daar helemaal op de kaart gezet. Deze Rutger van Barneveld met zijn zomerplaat voor 2026. Dat was de zwoele zomernachten. Wel, die gaan er volgens mij niet meer zijn, maar we hebben wel genoten van zijn muziek. Heet de allerfijnste klassiekers hier op de radio. Nu keren we terug naar vervlogen tijden. Doen we het samen met de Doobie Brothers. Dit is een welgekende Listen to the Music.

Ja, dat was ook de titel van het nummer. Wie weet, dat was inderdaad Danny Fabri. Een tijdje geleden gaf hij nog een redelijk groot feestje, zijn jaarlijkse verjaardagsshow. Hij nodigde heel wat artiesten uit en daar gingen redelijk wat mensen naartoe. Alleen maar positieve reacties op Danny Fabri hier op de vrijdag al ondertussen. Jawel, het weekend staat voor de deur en Gerda maakte mij net op patent. Ruud, niet vergeten de plaat van de dag te draaien. Nee. We gaan dat zeker doen, iets na 12 uur. En ik denk dat Gerda ook nog wel even binnenkomt hier in Studio 3 van Radio Nova. En dat straks allemaal zo rond 12:30. En dat allemaal voor de quote van de dag. Het weekend staat voor de deur. Het mag allemaal wat vrolijker klinken op de radio. Dan komen we al snel uit bij Dennis van Dam. We gaan richting Griekenland, denk ik dan, tijdens deze vakantie. Dit is Baila Helena.

Ja, dat zijn die klassiekers die we dan heel graag willen laten horen hier op de radio. Natuurlijk op Radio Nova. Dat was Precious Wilson en dat wel met Cry to Me. Alweer zo bijna aan het einde van dit eerste gedeelte. Ja, het gaat weer heel snel vooruit hier op de vrijdag vandaag 21 augustus alweer al. Het weekend staat voor de deur. Dat is natuurlijk ook het weekend van Radio Nova aanstaande zaterdag. Dus morgen tussen 9 en 12 uur. Dan hebben we weer Hallo Weekend met Stef Leeuwenaert. En Stonzi komt weer langs in de studio. Dus er worden dan 3 uur aan een stuk jullie favoriete muziek gedraaid hier. Dus morgen Stef Leeuwenaert samen met Sol Stonzi. En zondag zijn ik en Gerda natuurlijk hier weer op de radio tussen 9 en 12 uur in Hallo Weekend. Al favoriete platen in gedachten, u mag ze nu al doorsturen natuurlijk. En dat allemaal via de Radio Nova app. Wil jij tot en met 1 uur hier nog een plaat op de radio? Wel, dat mag ook via die gekende Radio Nova app. Of een bericht sturen via onze website. Zometeen het nieuws van 12 uur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: In de Hoge Venen blijft de toestand verbeteren. Maar het werk van de brandweer zit er nog niet op. Dat zegt de provincie-gouverneur van Luik. Afgelopen nacht zijn zo'n 100 brandweerlieden ter plaatse gebleven om de branden in de gaten te houden en heropflakkeringen te voorkomen. Eerst raakte al bekend dat de grote natuurbrand volledig onder controle is. Een deel van de Limburgse brandweer heeft het gebied al verlaten. Het is nog altijd niet toegankelijk voor toeristen. Stuwdammen van Eupen en Gilip gaan wel weer open voor wandelaars. De gouverneur van Luik vraagt ook om zelf geen dieren te redden. Daarvoor staan gespecialiseerde hulpverleners in. 6 op de 10 Belgen vinden een goede balans tussen werk en privé doorslaggevend bij de keuze voor een job. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Vorig jaar waren dat er nog maar 5 op de 10. We hechten vooral belang aan genoeg vakantiedagen, een flexibel werkrooster en haalbare verwachtingen van onze werkgever. Toch blijft het loon nog altijd de belangrijkste factor om voor een bepaalde job te gaan. In het Nederlandse Sittard heeft een politieagent een man van 34 neergeschoten op het stationsplein in de buurt van het politiekantoor. De politie had een melding gekregen van een verdachte situatie, maar het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. De man uit Nijmegen kreeg een kogel in het been. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De plannen van Israël om meer dan 1200 nieuwe woningen te bouwen in de buurt van Oost-Jeruzalem zorgen voor internationale verontwaardiging. Het gaat om een gebied op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens critici dreigt de bouw het Palestijnse gebied verder op te delen, waardoor de oprichting van een aaneengesloten Palestijnse staat onmogelijk wordt. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada noemen de plannen onaanvaardbaar en eisen dat Israël ze intrekt. Ook VN-topman Guterres is er niet over te spreken. Het is eerst droog met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en gaat het opnieuw regenen. Er is ook kans op onweer. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Goedemiddag. Ruud van Opstal op Radio

Zo, de kop is eraf, hè. Deel 2 van Lunchen met Ruud op deze vrijdag is gestart. En dat deden we natuurlijk met Los Bravos. En dat wel met Black is Black. Zo, smakelijk eten allemaal. Laat het jullie deugd doen, jullie lunch. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hier nog niks gehad. Ik ben benieuwd wat het wordt. We wachten het allemaal rustig af. En wij gaan beginnen aan deel 2. En deel 2 wil zeggen dat we natuurlijk zometeen weer onze plaat van de dag gaan draaien. Rond 12:30 komt Gerda even langs. Zij brengt de quote van de dag. En voor de verder rest proberen wij nog wat leuke muziek te draaien. Het zou zomaar kunnen dat jij nog een favoriete plaat in gedachten hebt voor tijdens jouw lunch. Wel, gewoon even laten weten via de Radio Nova app. Heb jij die app niet op de telefoon staan? Wel, dat kan natuurlijk. Dan kunnen jullie gewoon ook even naar de website gaan. www.radionova.be. Rechts onderaan kunnen jullie een bericht sturen met de studio. Komt het vanzelf hier bij mij terecht. En nemen we het mee hier nog tot en met 1 uur. Trouwens, deze vrijdagmiddag is er natuurlijk nog veel meer. Want straks om 2 uur hebben we natuurlijk weer Frank de Groef voor jullie. Die zijn programma ook weer doet in To The Groove. We gaan de komende uur nog fijne muziek voor jullie draaien. De volgende plaat, ja, die kennen we wel. Bellen. Bellen kunnen jullie het komend weekend naar de studio. I'm calling. Dat allemaal naar 0469-1883-60. Maar doe dat zaterdag en zondagmorgen tussen 9 en 12 uur. Nu gaan we luisteren naar Jack Jersey.

Ja, een tijdje geleden verscheen van deze artiesten nog een artikel in Nederland dat hij behoort tot de bekendste Nederlandstalige artiesten. Jawel, hij wordt ook wel de koning der piraten genoemd. Hij wordt overal gevraagd. Ik heb hem ooit in bij een andere radio heel lang geleden tijdens één groot feest heb ik hem een paar keer mogen ontmoeten, mogen aankondigen op het grote podium. Toffe kerel, deze Jannes. We vieren het leven hier bij Radio Nova. Ja, nu tijd voor onze plaat van de dag. We doen dat zo elke dag aan het begin van deel 2. Het nummer verschijnt 's morgens vroeg al heel vroeg op onze Facebookpagina. Gerda zet daar een bankarde op. In die bankarde een tekst en in die tekst een titel van een nummer. En vandaag ging het om een nummer van Kleimans en Van Geel. Het nummer dat heet 'Eén keer'.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova, de lekkerste oldies.
3: En heel veel Nederlandstalig.
2: Dit is Lunch met Ruud.

0: dan goed.
1: Ja, een van zijn allerlaatste nieuwe aanwinsten. Hè? Deze Beter dan goed, dat was inderdaad Gary Heger. Een man die de laatste jaren, ik heb het alles meegegeven hier in Hallo Weekend, enorm kan appreciëren. Ja, we hadden het er straks in deel 1 al over onze Facebookpagina. En dat er vandaag ook wel enkele herinneringen op staan van redelijk bekende artiesten. Wel ook deze Dominique Grant, die staat op onze Facebookpagina. Een herinnering aan hem, overleden op 18 november 2020. Hij was een Brits zanger, bekend als lid van de succesvolle popgroep The Guys and Dolls in de jaren 70 en vroege jaren 80. Na het uiteenvallen van de groep vormde hij in 1985 het duo Grant en Forsythe samen met zijn vrouw Julie Forsythe, dat uitgroeide tot een geliefde act met diverse hits en populaire albums. Welwillig van die Grant en Forsythe eens een keertje een plaat draaien. Jawel. We gooien het een klein beetje op de country en western sfeer. Carla zal het niet erg vinden. Dit is Turning of the New Leaves.

0: herinnering aan Dominic Grant. Allemaal te lezen op onze Facebookpagina Radio Nova Eigenzinnig Anders. Dat waren Grant en Foresight en Turning of the New Leaves hier bij Radio Nova. Waar het nu tijd is voor Gerda. Dag Gerda.
1: Dag Ruud. Dag beste luisteraars.
0: Ja, jij bent erbij komen zitten. De quote van de dag. Doe maar.
1: Ja. Het mooiste aan het leven is dat je elke dag de kans krijgt om een nieuw avontuur te beginnen. Ongeacht waar je gisteren bent geëindigd.

het gaat niet zo goed, hè, met deze André Hazes. Hij heeft stemproblemen. Hij heeft voor de komende 2 maanden zijn agenda volledig leeggemaakt. Zo liet enkele dagen geleden zijn management toch weten. Er zijn stemproblemen. Het is niet de allereerste keer dat dat gebeurt. Nu weer. Dus men gaat onderzoeken waar dat allemaal vandaan komt. En de zanger laat weten dat hij zo snel mogelijk weer terug op het podium gaat staan. Maar hij gaat zich nu volledig focussen op zijn herstel. En hij gaat volgende week, naar het schijnt, ook zelf nog even laten weten wat er allemaal precies aan de hand is. Maar we draaiden zijn muziek hier wel op de radio. Een klassieker van zijn pa. De nacht is mijn leven.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De code is gekraakt. 1, 2, 3, ra!

Ja, hij slaagt er toch weer elk jaar in om met de zomer altijd weer een flinke hit te pakken. Dit keer is het titel wel heel kort. Het nummer dat heette Rak de Nieuwe Sam Goris hier. En die platen die gaan we nog wel even draaien hier, denk ik. Zolang dat die zomer van 2026 nog een klein beetje aanhoudt. Al zie ik hier, als ik zo naar buiten kijk, dat er toch wel wat donkere wolken op ons afkomen. Ja, en er zou naar het schijnt deze namiddag toch wel wat regen en onweer bij kunnen zijn. Dit is Freddy Brecht.

Ja, ja, wat een plaat, hè. Hij wordt nog heel weinig gedraaid op de radio, maar bij Radio Nova doen wij dat uiteraard wel. Dat was überall auf der Welt. Dat was inderdaad Freddy Breck hier. Ja, we hebben nog heel even in dit programma toch nog even jullie attent maken op aanstaande zaterdag en zondag tussen 9 en 12 uur. Want dan draaien we natuurlijk weer Hallo Weekend. Morgen is dat allemaal met Stef Levenaert en Sol Stonzi. En zondag mag ik met Gerda weer aantreden en gaan we natuurlijk weer jullie favoriete platen hier draaien op de radio. Hebben jullie er in gedachten? Jullie kunnen ze nu al doorsturen. En dat kan allemaal vrij simpel. Heel gemakkelijk. Allemaal via de website. Oftewel via onze Radio Nova app. Deze kennen jullie nu nog. Chai Coltrane en Go Like a Liar. Een goede middag allemaal.

Ja, de mannen achter de toetoet met de waterscooter, hè, en nog zoveel meer. Boten Anne hadden ze volgens mij ook. En we hebben er even op moeten wachten. Maar van de zomer waren ze er met een nieuwe plaat. En die heette Proud to be Fout. Dat waren uiteraard de Gebroeders Co. Nog heel even de zomer op de radio. De zomer van 2026. We gaan het zoeken uit ver vervlogen tijden. Met

Ja, ja, de somber vibes van 2026 met Eddie Cochran. En dat wel met de Summertime Blues. Zo, haha, dat was hem dan alweer al voor deze vrijdagnamiddag. Lunchen met Ruud. Ja, aanstaande weekend dus zijn we hier weer terug op de radio samen met Gerda. Zondagmorgen tussen 9 en 12 uur in Hallo Weekend. Morgen is het aan Stef en Sol Stolzy. Dus zeker luisteren. En dit programma is er weer terug aanstaande maandag tussen 11 en 1 uur. Wat vanmiddag betreft, wel, we hebben nog Frank de Groef en ook Patrick Barré. Die maken nog een opwachting. Dus het belooft hier bij Radio Nova nog een gezellige namiddag te worden. Jullie kunnen lekker blijven verder luisteren via radionova.be. Oftewel via een internetradio. Ik heb voor jullie voor 1 uur nog een heel fijn nummer uit Nederland. Het is afkomstig van Tino Martin. Het is zijn allernieuwste single. En die heet Jong en Dom.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: In de Hoge Venen blijft de toestand verbeteren. Maar het werk van de brandweer zit er nog niet op. Dat zegt de provincie-gouverneur van Luik. Afgelopen nacht zijn zo'n 100 brandweerlieden ter plaatse gebleven om de branden in de gaten te houden en heropflakkeringen te voorkomen. Eerst raakte al bekend dat de grote natuurbrand volledig onder controle is. Een deel van de Limburgse brandweer heeft het gebied al verlaten. Het is nog altijd niet toegankelijk voor toeristen. Stuwdammen van Eupen en Gilip gaan wel weer open voor wandelaars. De gouverneur van Luik vraagt ook om zelf geen dieren te redden. Daarvoor staan gespecialiseerde hulpverleners in. 6 op de 10 Belgen vinden een goede balans tussen werk en privé doorslaggevend bij de keuze voor een job. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Vorig jaar waren dat er nog maar 5 op de 10. We hechten vooral belang aan genoeg vakantiedagen, een flexibel werkrooster en haalbare verwachtingen van onze werkgever. Toch blijft het loon nog altijd de belangrijkste factor om voor een bepaalde job te gaan. In het Nederlandse Sittard heeft een politieagent een man van 34 neergeschoten op het stationsplein in de buurt van het politiekantoor. De politie had een melding gekregen van een verdachte situatie, maar het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. De man uit Nijmegen kreeg een kogel in het been. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De plannen van Israël om meer dan 1200 nieuwe woningen te bouwen in de buurt van Oost-Jeruzalem zorgen voor internationale verontwaardiging. Het gaat om een gebied op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens critici dreigt de bouw het Palestijnse gebied verder op te delen, waardoor de oprichting van een aaneengesloten Palestijnse staat onmogelijk wordt. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada noemen de plannen onaanvaardbaar en eisen dat Israël ze intrekt. Ook VN-topman Guterres is er niet over te spreken. Het is eerst droog met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en gaat het opnieuw regenen. Er is ook kans op onweer. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Eigenzinnig.
2: Anders.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
2: Ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
1: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
2: Il Sud? Maar dat zijn artisanale alle dranken en likeuren.
1: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
2: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
3: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
4: Welkom bij Radio Nova.
5: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

0: €50.000 ingezameld. Dat geld moet onder meer dienen om natuurlijke leefgebieden, maar ook infrastructuur in de Hoge Venen te herstellen. In Groningen, in Nederland, is vanmorgen een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het Nederlandse Meteorologisch Instituut is de aardbeving het gevolg van de gaswinning. In maart was er in dat gebied ook al een aardbeving met een kracht van 3,0. De politie in Australië heeft een man opgepakt die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf tot 20 jaar. Zeker 5 mensen worden vermist in Zwitserland na een zware brand in een gebouw met een restaurant en appartementen. Dat gebeurde in de gemeente Tuzis. Er zijn ook 8 gewonden, 2 daarvan zwaar gewond. 14 andere, waarschijnlijk bewoners, konden op tijd het gebouw verlaten. De brand ontstond vannacht en leidde ertoe dat het trappenhuis instortte. De hulpdiensten hadden een kraan nodig om het dak te openen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en tot 22 graden vandaag. Ook morgen wolken en kans op regen en tot 22 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Goedemiddag. We luisteren naar Frank de Groef.

van harte welkom in een nieuwe aflevering hier bij Radio Nova. Je hoorde Dick, Laurie en Don't Be a Fool, Love uit 1958. Jullie zijn beland in het programma Into the Groove en we gaan het gezellig maken. Het is vrijdag 21 augustus. Het weekend staat voor de deur. En zometeen de Drifters.

Laat die mooiste Nederlandstalige plaat, Antonie en Zonder Jou. De zon die gaat vandaag op om 6 uur 39 en die gaat onder om 20 uur 51. De maan die komt op om 17 uur en 17 minuten en gaat iets over middernacht, gaat die onder. Dit is muziek van Roy Donders bij Radio Nova. Eigenzinnig anders. En liefde kent geen grenzen.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova.

Je hoort een mooi nummer van René Troost om de radio met Wat zegt je hart ervan? Als je ziet dat iemand iets verkeerds doet, vraag dan of je hem kunt helpen.

We zijn beland met wat mooie rustige nummers op de radio met Vian con Dios uit 1990 met What a Woman with a Man. Wat is het lievelingseisje van een astronaut? En dat is natuurlijk een raket.

Je hoorde de man, afkomstig uit Bom, Steve Tielens met Kom Hier vanavond. Je brengt meer met je aan te passen dan met je weerstand te bieden. En dit is Robert Pater met Dora en Kiss Me Baby.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

hier bij Radio Nova. Eigenzinnig anders. Waarom heeft het vrijheidsbeeld een vrouw? Het hoofd moet hol zijn om te kunnen bezoeken. Dit is Balen bij de Groot. En een verdronken vlinder. Zo te sterven.

Je hoort de Long Rolls. And please let me be the first one to know. We gaan deel 1 afsluiten met de plaat 1978 van John Travolta en Olivia Newton-John in het programma Into the Groove. En die heet dan You're the One That I Want.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Deze zomer is nu al de heetste sinds het begin van de metingen in 1833. Dat meldt het KMI. Rekening houdend met de voorspellingen voor de rest van deze maand zal de gemiddelde temperatuur uitkomen op 20,2 of 20,3 graden. Het vorige record dateert uit 2018 met een gemiddelde temperatuur van 19,8 graden. Ook de komende maanden zullen wellicht warmer worden dan normaal. Daardoor gaat 2026 mogelijk ook de geschiedenisboeken in als het warmste jaar ooit. In een appartement in het centrum van Roeselare is een vrouw van 26 dood teruggevonden. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De vrouw is al een tijd geleden overleden. Het is niet duidelijk in welke omstandigheden dat gebeurde. De politie heeft het appartement verzegeld. Haar vriend van 43, die bij haar woonde, is al meer dan een maand niet meer gezien. In de haven van Zeebrugge zijn dit jaar al duidelijk minder mensen opgepakt die illegaal naar het Verenigd Koninkrijk probeerden te reizen. Dat meldde gouverneur van West-Vlaanderen. In de eerste 6 maanden waren er 36 arrestaties. Vorig jaar waren dat er nog 65. De daling heeft vooral te maken met de betere beveiliging van de haven, met extra camera's en afsluitingen. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 2 vrouwen van 66 en 73 om het leven gekomen bij Russische drone-aanvallen. 2 anderen raakten gewond. 3 huizen werden verwoest door een brand en veel andere raakten beschadigd. Oekraïne vuurde ook honderden drones af op Russische doelwitten. In Moskou ging het luchtalarm af en gingen verschillende luchthavens tijdelijk dicht. Zo'n 1000 kilometer ten noordoosten van Moskou is ook een olieraffinaderij getroffen. Lotte Kopecky verlaat de ronde van Groot-Brittannië. Ze voelt zich niet goed. Onze landgenote speelde de voorbije dagen nog een belangrijke rol in de 2 etappenzeges van haar Nederlandse ploeggenote Lorena Wiebes. Vandaag rijden de renners de 3e rit. Het is grijs met af en toe buien die plaatselijk hevig kunnen zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen starten we zonnig, later neemt de bewolking opnieuw toe, gevolgd door buien. Zondag blijft het meestal droog met een mix van opklaringen en wolken. We halen dan zo'n 22 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Van harte welkom in deel 2 van het programma Into the Groove. Je hoort de Frans Duits hier bij Radio Nova met Ik mis je. Als je je met niemand vergelijkt, word je wie je bent. En dat is muziek van Guus Meeuwis en Vagant met Zo Ver Weg. Goedemiddag allemaal.

Collins heet niet, 188 op de radio met Two Hearts. En zometeen belanden we in 1990 samen met Carly D. Lewis. En die heet dan Soul.

Het is gezelligheid, Rolf, met ondergetekende hier bij Radio Nova. Je hoort de E3 met Maria. Wat is er doorzichtig en het ruikt naar wortels? Het is een konijnenscheet. Het is vrijdag. En dat met Christophe en 7 zonden. Goedemiddag.

0: luisteren naar Frank de Groef.
1: Bruine fruitschaal, gele rakkers, iedereen is blauw. De avond kost een roodje,

Je hoort de muziek voor elk wat wils op de radio. Is samen met Wesley Bronkhorst. En die heet dan Gap. Het gras is altijd groener aan de overkant, tenzij je zelf de overkant staat. En dit is Laura Lynn.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Dit is
2: Nova
1: Radio Nova.

Je hoort dus Steffi Enkel hier bij Radio Nova met de Vlieg als een Vogel, Zo Vrij. Zometeen een plaat uit 1963 van Weilen, Rob de Nijs, Sonja, Doe ik al.

Later van de ondergetekende Reginald uit 86. Met Dance Around the World. Ik zeg jullie bedankt voor het luisteren. Nog veel huisgenoten met Patrick Barré. Na de klok van 16 uur hier bij Radio Nova. We gaan eruit met een plaat uit 1985. Met Moses. En die heet dan We Just. Ik wens je allemaal een fijn weekend.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Deze zomer is nu al de heetste sinds het begin van de metingen in 1833. Dat meldt het KMI. Rekening houdend met de voorspellingen voor de rest van deze maand zal de gemiddelde temperatuur uitkomen op 20,2 of 20,3 graden. Het vorige record dateert uit 2018 met een gemiddelde temperatuur van 19,8 graden. Ook de komende maand.

Dat was het recentste nummer van een zekere PC Brown hier bij Radio Nova. En dat heette dan Zaterdagnacht. Ja, wat doe je allemaal op een zaterdagnacht? Denk maar eens na. Hier is muziek van Wesley Klein. Wind onder mijn vleugels. Goedenavond.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig. Anders.
4: Soms doe je dingen waarvan je later pas beseft

Wat heeft die man toch een prachtige stem. Ik draai hem met veel plezier hier bij Studio Barré tussen 4 en 6. Dat was natuurlijk Danny de Munk met een nummertje uit 2023. Zo is het leven. Goedemiddag, dit is Studio Barré.

0: Het was terug naar de jaren 60, naar 1961 om precies te zijn, door een nummertje te draaien van Don Sharp en Tree of My Love. Amai, leuk nummertje. Zometeen hoor je muziek van niemand minder dan John West.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.

Ja, in de jaren 80 hebben ze toch een paar grote hits gescoord, zoals De Bom, weet je nog wel. Wij draaiden een nummertje van Doe Maar uit 1982 en dat was natuurlijk Is Dit Alles? Nee hoor, ik heb nog veel in petto voor jullie tussen 4 en 6 in Studio Barré. Hier is Mary Wells.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Wij draaien lekker
6: ons eigen goesting.
5: Welkom bij Radio Nova.

stuurtjes gaan hamen richting 5 uur hier op deze vrijdag 21 augustus. Zometeen dus het nieuws van 5 uur. Scott was dat uit 84 met Take My Up of Take Me Up, zo moet het zijn. Straks dus na 5 ben ik er terug voor het tweede gedeelte van Studio Barré. Ik zal zeggen, blijf luisteren. Hier is nog Marlies met

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Deze zomer is nu al de heetste sinds het begin van de metingen in 1833. Dat meldt het KNMI. Rekening houdend met de voorspellingen voor de rest van deze maand zal de gemiddelde temperatuur uitkomen op 20,2 of 20,3 graden. Het vorige record dateert uit 2018 met een gemiddelde temperatuur van 19,8 graden. Ook de komende maanden zullen wellicht warmer worden dan normaal. Daardoor gaat 2026 mogelijk ook de geschiedenisboeken in als het warmste jaar ooit. In een appartement in het centrum van Roeselare is een vrouw van 26 dood teruggevonden. Dat meldt het Parket van West-Vlaanderen. De vrouw is al een tijd geleden overleden. Het is niet duidelijk in welke omstandigheden dat gebeurde. De politie heeft het appartement verzegeld. Haar vriend van 43, die bij haar woonde, is al meer dan een maand niet meer gezien. In de haven van Zeebrugge zijn dit jaar al duidelijk minder mensen opgepakt die illegaal naar het Verenigd Koninkrijk probeerden te reizen. Dat meldde gouverneur van West-Vlaanderen. In de eerste 6 maanden waren er 36 arrestaties. Vorig jaar waren dat er nog 65. De daling heeft vooral te maken met de betere beveiliging van de haven, met extra camera's en afsluitingen. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 2 vrouwen van 66 en 73 om het leven gekomen bij Russische drone-aanvallen. 2 anderen raakten gewond. 3 huizen werden verwoest door een brand en veel andere raakten beschadigd. Oekraïne vuurde ook honderden drones af op Russische doelwitten. In Moskou ging het luchtalarm af en gingen verschillende luchthavens tijdelijk dicht. Zo'n 1000 kilometer ten noordoosten van Moskou is ook een olieraffinaderij getroffen. Lotte Kopecky verlaat de ronde van Groot-Brittannië. Ze voelt zich niet goed. Onze landgenote speelde de voorbije dagen nog een belangrijke rol in de 2 etappenzeges van haar Nederlandse ploeggenote Lorena Wiebes. Vandaag rijden de renners de 3e rit. Het is grijs met af en toe buien die plaatselijk hevig kunnen zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen starten we zonnig, later neemt de bewolking opnieuw toe, gevolgd door buien. Zondag blijft het meestal droog met een mix van opklaringen en wolken. We halen dan zo'n 22 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Studio Barré met Patrick Barré.

0: Dat was terug naar de jaren 70 hier bij Radio Nova. En Big Mouth, Little Eve was dat met een day uit 1975. Zometeen na de reclame krijg je van mij muziek van Wesley Ponsen. Laten we dansen vanavond, waarom niet?
1: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
2: Wij draaien lekker
3: onze eigen goesting.
2: Radio Nova. Radio Nova.

Wekenlang stond hij met deze plaat in de hitparade in 83, met toch een paar weken op nummer 1, natuurlijk. Dat was Michael Jackson, de King of Pop, met Billie Jean. Zometeen onze 2-in-1 hier bij Studio Barré. Maar eerst gaan we nog luisteren naar Peggy. Ik wil met je trouwen. Allee, vooruit.

0: Het was een kleine hit voor Peggy in 1968. Ik wil met je trouwen. Ja, waarom niet?
1: Tijd voor het volgende. 2 in 1. Twee liedjes van dezelfde artiest.
0: Ja, ze was een beetje rap, maar we hebben het toch gehoord. Hè? Het is tijd voor de 2-in-1. En op het laatste nippertje hebben we toch nog een 2-in-1 binnengekregen. Want we hadden eigenlijk geen voor 4 uur. Dus gauw nog eentje in elkaar gepuzzeld. En deze 2-in-1 komt van een zekere Peggy de Dont uit Hofstade. Ze vroeg 2 platen van, even kijken, van, jawel, John Terra. Het eerste nummer dat ze graag wil horen is deze van 1981. De dag dat het zonlicht niet meer scheen. En het tweede nummer dat ze wil horen, iemand heeft je pijn gedaan. 2 prachtige nummers van John Terra vandaag in onze 2-in-1. Ik zou zeggen, veel luistergenot.
1: De 2-in-1.

0: Wil je ook je favoriete artiest horen in de 2-in-1? Mail dan snel naar patrick@radionova.be.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
4: Welkom bij Radio Nova.
5: Muziek die je nergens anders hoort.
6: Hi folks, how are you doing?
7: This is Louis and Jay, live!

Je zult daar zeker en vast nog wel kunnen van het vroegere K3. Kathleen was dat, de blonde natuurlijk. Kathleen, samen met Louis en Jay. En ze hadden het over een villa in Afrika, want dat was toch een grote droom. Nummertje van 21.

Ook de beste Nederlandse muziek hoor je hier bij Radio Nova. En dat deden we nu met Yuri Sprinkles, een nummertje uit 2023. En dat was Hoe Goed Jij Kust. Ja, het zou wel zijn. Ik wens je nog een heel goed weekend. Bedankt voor het luisteren. Ik ga hier afscheid nemen en plaatsmaken voor onze beste collega's hier. Ik zou zeggen graag tot volgende week voor een nieuwe aflevering Studio Barré. Hier is nog Julio Iglesias.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Oud-wielrenner en Vlaanderiaan Frans Verbeek is overleden. Verbeek was een cultfiguur die zijn profcarrière lange tijd combineerde met een baan als melkboer. Ondanks de bikkelharde tegenstand van onder meer Eddy Merckx en Roger de Vlaming, won hij in de jaren 70 66 koersen, waaronder de Amstel Gold Race, de E3-prijs en de Waalse Pijl. Na de Ronde van Vlaanderen 1975 gaf hij het legendarische interview waarin hij zei dat Merckx 5 kilometer per uur te snel reed voor iedereen. Frans Verbeek is 85 geworden. In Oostende is vanmiddag een jongen van 8 uit het water van de Spuikom gered. Een surfer zag het kind en kon het op het droge brengen. De jongen was kort voordien als vermist opgegeven door zijn ouders. Hij nam deel aan een vakantiekamp in de buurt en zou met speciaal vervoer naar huis komen. Toen dat niet gebeurde, sloegen zijn ouders alarm. Het jongetje is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. In Duitsland is er opschudding over de vondst van een geheim wapendepot in een bos nabij Berlijn. Dat gebeurde vorig jaar al, maar lekte nu pas uit. De veiligheidsdiensten vermoeden dat de wapens en munitie moesten dienen voor een aanslag in Duitsland en dat ze er mogelijk gelegd zijn in opdracht van een buitenlandse mogendheid of een terreurgroep. In de zaak is inmiddels één man opgepakt in Roemenië. Duitsland vraagt om zijn overlevering. En in rit 3 van de Renewy Tour heeft de Lotto Intermarché-ploeg nog eens kunnen winnen. In Geraardsbergen bleef Jenno Bergmoes nipt een groep sprinters voor. Hij komt ook aan kop in de stand. De vorige leider Jasper Philipsen spurte naar plaats 2 en behoudt door de bonificatieseconden ook kansen op de eindzege. Bergmoes stelt 6 seconden voorsprong op de Vlam van Ham. De Renewy Tour eindigt zondag in Leuven. De kans op een bui blijft ook vanavond, vooral in het binnenland. Rukwinden tot 60 km per uur. Ook vannacht regen en wind, vooral in het oosten en aan zee. Nacht minima tussen 10 en 15 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Oud-wielrenner en Vlaanderien Frans Verbeek is overleden. Verbeek was een cultfiguur die zijn profcarrière lange tijd combineerde met een baan als melkboer. Ondanks de bikkelharde tegenstand van onder meer Eddy Merckx en Roger de Vlaming, won hij in de jaren 70 66 koersen, waaronder de Amstel Gold Race, de E3-prijs en de Waalse Pijl. Na de Ronde van Vlaanderen 1975 gaf hij het legendarische interview waarin hij zei dat Merckx 5 kilometer per uur te snel reed voor iedereen. Frans Verbeek is 85 geworden. In Oostende is vanmiddag een jongen van 8 uit het water van de spuikom gered. Een surfer zag het kind en kon het op het droge brengen. De jongen was kort voordien als vermist opgegeven door zijn ouders. Hij nam deel aan een vakantiekamp in de buurt en zou met speciaal vervoer naar huis komen. Toen dat niet gebeurde, sloegen zijn ouders alarm. Het jongetje is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. In Duitsland is er opschudding over de vondst van een geheim wapendepot in een bos nabij Berlijn. Dat gebeurde vorig jaar al, maar lekte nu pas uit. De veiligheidsdiensten vermoeden dat de wapens en munitie moesten dienen voor een aanslag in Duitsland en dat ze er mogelijk gelegd zijn in opdracht van een buitenlandse mogendheid of een terreurgroep. In de zaak is inmiddels 1 man opgepakt in Roemenië. Duitsland vraagt om zijn overlevering. En in rit 3 van de Renewy Tour heeft de Lotto Intermarché-ploeg nog eens kunnen winnen. In Geraardsbergen bleef Jenno Bergmoes nipt een groep sprinters voor. Hij komt ook aan kop in de stand. De vorige leider Jasper Philipsen spurte naar plaats 2 en behoudt door de bonificatieseconden ook kansen op de eindzege. Bergmoes stelt 6 seconden voorsprong op de Vlam van Ham. De Renewy Tour eindigt zondag in Leuven. De kans op een bui blijft ook vanavond, vooral in het binnenland. Rukwinden tot 60 km per uur. Ook vannacht regen en wind, vooral in het oosten en aan zee. Nachtminima tussen 10 en 15 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Op TikTok zijn beelden opgedoken van een pendelaar die zich in het station van Diest uit het schuifraampje van een vertrekkende trein wurmt. Wellicht was de man te laat om af te stappen en probeerde hij alsnog uit de trein te geraken. De beelden tonen niet wat er daarna gebeurd is en of de man is gewond geraakt. Het is ook onduidelijk van wanneer de opname dateert. De NMBS reageert verontwaardigd en vraagt dat de man wordt opgespoord en gerechtelijk vervolgd. De politie van de zone Limburg-regio Hoofdstad waarschuwt voor de handel in valse tickets voor het Pukkelpopfestival. Oplichters bieden ze te koop aan via Facebook en via een professioneel ogende maar vervalste ticketswap-website. Er hebben zich al gedupeerden gemeld. Pukkelpop is dit jaar volledig uitverkocht. Overbodige tickets kan je verkopen via de officiële website van het festival. Dat eindigt zondagavond. De autoriteiten in Frankrijk waarschuwen voor onveilige voorbehoedsmiddelen. De voorbije maanden zijn er al zo'n 300.000 ontdekt. Ze werden online verkocht, vooral bij Aziatische winkels, maar lagen ook in bepaalde apotheken. De middelen voldoen niet aan de Europese normen. Ze dreigen te barsten of vertonen gaatjes. Zo'n 260.000 stuks zijn intussen al van de markt gehaald. De Brit George Russell start zaterdagmiddag van op de pole position in Zandvoort. In de kwalificaties was hij net sneller dan Lando Norris, die een maand geleden de vorige Grand Prix won in Hongarije. Max Verstappen zal in zijn eigen Grote Prijs van Nederland pas van op de zesde plaats mogen vertrekken. De Italiaan Kimi Antonelli is nog altijd leider in de WK-stand. En fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como in Lombardije. De tweewielers moeten de binnenstad uit nadat de burgemeester zelf was aangereden door een e-bike. Volgens het stadsbestuur is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. In de nacht nog kans op regen en mogelijk zelfs een donderslag. Minima tussen 10 en 15 graden. Daarna een dag met wat meer opklaringen en tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Op TikTok zijn beelden opgedoken van een pendelaar die zich in het station van Diest uit het schuifraampje van een vertrekkende trein wurmt. Wellicht was de man te laat om af te stappen en probeerde hij alsnog uit de trein te geraken. De beelden tonen niet wat er daarna gebeurd is en of de man is gewond geraakt. Het is ook onduidelijk van wanneer de opname dateert. De NMBS reageert verontwaardigd en vraagt dat de man wordt opgespoord en gerechtelijk vervolgd. De politie van de zone Limburg-regio Hoofdstad waarschuwt voor de handel in valse tickets voor het Pukkelpopfestival. Oplichters bieden ze te koop aan via Facebook en via een professioneel ogende maar vervalste ticketswap-website. Er hebben zich al gedupeerden gemeld. Pukkelpop is dit jaar volledig uitverkocht. Overbodige tickets kan je verkopen via de officiële website van het festival. Dat eindigt zondagavond. De autoriteiten in Frankrijk waarschuwen voor onveilige voorbehoedsmiddelen. De voorbije maanden zijn er al zo'n 300.000 ontdekt. Ze werden online verkocht, vooral bij Aziatische winkels, maar lagen ook in bepaalde apotheken. De middelen voldoen niet aan de Europese normen. Ze dreigen te barsten of vertonen gaatjes. Zo'n 260.000 stuks zijn intussen al van de markt gehaald. De Brit George Russell start zaterdagmiddag van op de pole position in Zandvoort. In de kwalificaties was hij net sneller dan Lando Norris, die een maand geleden de vorige Grand Prix won in Hongarije. Max Verstappen zal in zijn eigen Grote Prijs van Nederland pas van op de zesde plaats mogen vertrekken. De Italiaan Kimi Antonelli is nog altijd leider in de WK-stand. En fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como in Lombardije. De tweewielers moeten de binnenstad uit nadat de burgemeester zelf was aangereden door een e-bike. Volgens het stadsbestuur is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. In de nacht nog kans op regen en mogelijk zelfs een donderslag. Minima tussen 10 en 15 graden. Daarna een dag met wat meer opklaringen en tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Bouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een K

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Op TikTok zijn beelden opgedoken van een pendelaar die zich in het station van Diest uit het schuifraampje van een vertrekkende trein wurmt. Wellicht was de man te laat om af te stappen en probeerde hij alsnog uit de trein te geraken. De beelden tonen niet wat er daarna gebeurd is en of de man is gewond geraakt. Het is ook onduidelijk van wanneer de opname dateert. De NMBS reageert verontwaardigd en vraagt dat de man wordt opgespoord en gerechtelijk vervolgd. De politie van de zone Limburg-regio Hoofdstad waarschuwt voor de handel in valse tickets voor het Pukkelpopfestival. Oplichters bieden ze te koop aan via Facebook en via een professioneel ogende maar vervalste ticketswap-website. Er hebben zich al gedupeerden gemeld. Pukkelpop is dit jaar volledig uitverkocht. Overbodige tickets kan je verkopen via de officiële website van het festival. Dat eindigt zondagavond. De autoriteiten in Frankrijk waarschuwen voor onveilige voorbehoedsmiddelen. De voorbije maanden zijn er al zo'n 300.000 ontdekt. Ze werden online verkocht, vooral bij Aziatische winkels, maar lagen ook in bepaalde apotheken. De middelen voldoen niet aan de Europese normen. Ze dreigen te barsten of vertonen gaatjes. Zo'n 260.000 stuks zijn intussen al van de markt gehaald. De Brit George Russell start zaterdagmiddag van op de pole position in Zandvoort. In de kwalificaties was hij net sneller dan Lando Norris, die een maand geleden de vorige Grand Prix won in Hongarije. Max Verstappen zal in zijn eigen Grote Prijs van Nederland pas van op de zesde plaats mogen vertrekken. De Italiaan Kimi Antonelli is nog altijd leider in de WK-stand. En fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como in Lombardije. De tweewielers moeten de binnenstad uit nadat de burgemeester zelf was aangereden door een e-bike. Volgens het stadsbestuur is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. In de nacht nog kans op regen en mogelijk zelfs een donderslag. Minima tussen 10 en 15 graden. Daarna een dag met wat meer opklaringen en tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.
1: Eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Op TikTok zijn beelden opgedoken van een pendelaar die zich in het station van Diest uit het schuifraampje van een vertrekkende trein wurmt. Wellicht was de man te laat om af te stappen en probeerde hij alsnog uit de trein te geraken. De beelden tonen niet wat er daarna gebeurd is en of de man is gewond geraakt. Het is ook onduidelijk van wanneer de opname dateert. De NMBS reageert verontwaardigd en vraagt dat de man wordt opgespoord en gerechtelijk vervolgd. De politie van de zone Limburg-regio Hoofdstad waarschuwt voor de handel in valse tickets voor het Pukkelpopfestival. Oplichters bieden ze te koop aan via Facebook en via een professioneel ogende maar vervalste ticketswap-website. Er hebben zich al gedupeerden gemeld. Pukkelpop is dit jaar volledig uitverkocht. Overbodige tickets kan je verkopen via de officiële website van het festival. Dat eindigt zondagavond. De autoriteiten in Frankrijk waarschuwen voor onveilige voorbehoedsmiddelen. De voorbije maanden zijn er al zo'n 300.000 ontdekt. Ze werden online verkocht, vooral bij Aziatische winkels, maar lagen ook in bepaalde apotheken. De middelen voldoen niet aan de Europese normen. Ze dreigen te barsten of vertonen gaatjes. Zo'n 260.000 stuks zijn intussen al van de markt gehaald. De Brit George Russell start zaterdagmiddag van op de pole position in Zandvoort. In de kwalificaties was hij net sneller dan Lando Norris, die een maand geleden de vorige Grand Prix won in Hongarije. Max Verstappen zal in zijn eigen Grote Prijs van Nederland pas van op de zesde plaats mogen vertrekken. De Italiaan Kimi Antonelli is nog altijd leider in de WK-stand. En fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como in Lombardije. De tweewielers moeten de binnenstad uit nadat de burgemeester zelf was aangereden door een e-bike. Volgens het stadsbestuur is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. In de nacht nog kans op regen en mogelijk zelfs een donderslag. Minima tussen 10 en 15 graden. Daarna een dag met wat meer opklaringen en tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.
3: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.